0: Markkennik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop. Penso que un sueño para sí.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op maandag 10 augustus staat Wilrijk opnieuw helemaal in het teken van de traditionele jaarmarkt. De feestelijkheden beginnen al een dag eerder, op zondag 9 augustus, met onder meer een kinderrommelmarkt, een oldtimer treffen, tentoonstellingen, muziek en animatie op en rond de Bist. De zomerkermis loopt al vanaf 1 augustus. Op de jaarmarktdag zijn er de vertrouwde veetentoonstelling en feestmarkt, aangevuld met wielerwedstrijden en het Journey Event Wilrijk. Op het podium zorgen lokale bands en artiesten als Yves Segers, Wim Soutaar en Slongs voor de sfeer, met als afsluiter de 80s coverband Top Guns. Het traditionele vuurwerk om 10:30 sluit de feestdag af. Alle info staat op de website van Wilrijk. De lokale politie van Antwerpen heeft 4 auto's in beslag genomen na gevaarlijk rijgedrag tijdens een trouwstoet in Deurne. De bestuurders veroorzaakten verkeershinder en klaksonneerden voortdurend. Ook hingen er verschillende passagiers uit de ramen en het dakraam van de rijdende wagens. Na meldingen van andere weggebruikers greep de politie in. Er werd meteen ook een onverzekerde auto getakeld. De bestuurder daarvan testte positief op cannabis en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. 1 iemand zonder een wettige verblijfsvergunning werd bestuurlijk gearresteerd. De jongen van 18 die gisteren een sekswerker neerstak in de Vingerlingstraat in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor poging tot moord. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De vrouw van 50 zou 2 keer gestoken zijn en raakte zwaar gewond. Ze verkeerde een tijd lang in levensgevaar. De verdachte werd later die dag thuis opgepakt, verhoord en vervolgens door de onderzoeksrechter aangehouden. Maandag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Het is eerst zonnig met wat hoge wolkensluiers, maar in de namiddag komen er stapelwolken opzetten en is er een kleine kans op onweer. Het is ongeveer 29 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er wordt niet meteen regen verwacht bij een graad of 28. Zaterdag is het overwegend zonnig en droog. Ook dan blijft het kwik onder de 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De jongen van 18 die gisteren een sekswerker neerstak in de Vingerlingstraat in het Schipperskwartier in Antwerpen, is aangehouden voor poging tot moord. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De vrouw van 50 zou 2 keer gestoken zijn en raakte zwaar gewond. Ze verkeerde een tijd lang in levensgevaar. De verdachte werd later die dag thuis opgepakt, verhoord en vervolgens door de onderzoeksrechter aangehouden. Maandag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding. De verkeerspolitie van Antwerpen heeft een monowheel in beslag genomen tijdens een gerichte controle op elektrische vervoersmiddelen. Het eenwielige voertuig bleek veel te zwaar, 41 kilo, terwijl maximaal 25 kilo is toegelaten. Bovendien haalde het makkelijk een snelheid van 100 kilometer per uur. Volgens de politie brengt zo'n voertuig grote risico's mee voor de bestuurder en andere weggebruikers. De monowheel werd meteen in beslag genomen. Meerdere politieacties tegen drugshandel hebben in Antwerpen afgelopen weekend tot verschillende arrestaties geleid. In Wilrijk, Deurne en het stadscentrum werden zowel meerderjarige als minderjarige verdachten opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter of bij de jeugdrechter. Bij de onderzoeken namen speurders onder meer drugs, cashgeld en voertuigen in beslag. De opvallendste vondst was een voorraad van ruim 6,5 kilogram cocaïne, naast meer dan 1 kilogram cannabis, een vuurwapen en materiaal dat vermoedelijk werd gebruikt voor de verpakking van drugs.

zin in een magische avond met muziek en een prachtig uitzicht? Wel, dan moet je op 29 en 30 augustus op Linkeroever zijn voor Klassiek aan de Schelde. In de tuinen van de Royal Yacht Club geniet je van een concert met zicht op de skyline van Antwerpen. Dirigent Dirk Brossé leidt het orkest Ataneres in de nieuwe productie De Vijf Seizoenen. Op het programma staan werken van grote namen zoals Vivaldi, Verdi en Grieg. Daarnaast zijn er ook verrassende muzikale uitstappen naar jazz en pop en een bijdrage van acteur Lucas van den Einde. De concerten starten om 8 uur 's avonds en beloven een unieke beleving in een bijzondere setting aan het water. Op zaterdag 1 augustus vindt de 20e editie van Museumnacht plaats in Antwerpen. Maar liefst 31 musea en culturele instellingen openen hun deuren van 19 uur tot 1 uur 's nachts. Met één ticket kan je de hele avond op ontdekking langs expos, performances, muziek, workshops en nog veel meer.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De lokale politie van Antwerpen heeft 4 auto's in beslag genomen na gevaarlijk rijgedrag tijdens een trouwstoet in Deurne. De bestuurders veroorzaakten verkeershinder en klaksonneerden voortdurend. Ook hingen er verschillende passagiers uit de ramen en het dakraam van de rijdende wagens. Na meldingen van andere weggebruikers greep de politie in. Er werd meteen ook een onverzekerde auto getakeld. De bestuurder daarvan testte positief op cannabis en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. 1 iemand zonder een wettige verblijfsvergunning werd bestuurlijk gearresteerd. Meerdere politieacties tegen drugshandel hebben in Antwerpen afgelopen weekend tot verschillende arrestaties geleid. In Wilrijk, Deurne en het stadscentrum werden zowel meerderjarige als minderjarige verdachten opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter of bij de jeugdrechter. Bij de onderzoeken namen speurders onder meer drugs, cashgeld en voertuigen in beslag. De opvallendste vondst was een voorraad van ruim 6,5 kilogram cocaïne, naast meer dan een kilogram cannabis, een vuurwapen en materiaal dat vermoedelijk werd gebruikt voor de verpakking van drugs. De verkeerspolitie van Antwerpen heeft een monowheel in beslag genomen tijdens een gerichte controle op elektrische vervoersmiddelen. Het eenwielige voertuig bleek veel te zwaar, 41 kilo, terwijl maximaal 25 kilo is toegelaten. Bovendien haalde het makkelijk een snelheid van 100 kilometer per uur. Volgens de politie brengt zo'n voertuig grote risico's mee voor de bestuurder en andere weggebruikers. De monowheel werd meteen in beslag genomen.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Het is eerst zonnig met wat hoge wolkensluiers, maar in de namiddag komen er stapelwolken opzetten en is er een kleine kans op onweer. Het is ongeveer 29 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er wordt niet meteen regen verwacht bij een graad of 28. Zaterdag is het overwegend zonnig en droog. Ook dan blijft het kwik onder de 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Meerdere politieacties tegen drugshandel hebben in Antwerpen afgelopen weekend tot verschillende arrestaties geleid. In Wilrijk, Deurne en het stadscentrum werden zowel meerderjarige als minderjarige verdachten opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter of bij de jeugdrechter. Bij de onderzoeken namen speurders onder meer drugs, cashgeld en voertuigen in beslag. De opvallendste vondst was een voorraad van ruim 6,5 kilogram cocaïne, naast meer dan een kilogram cannabis, een vuurwapen en materiaal dat vermoedelijk werd gebruikt voor de verpakking van drugs. Op maandag 10 augustus staat Wilrijk opnieuw helemaal in het teken van de traditionele jaarmarkt. De feestelijkheden beginnen al een dag eerder, op zondag 9 augustus, met onder meer een kinderrommelmarkt, een oldtimer treffen, tentoonstellingen, muziek en animatie op en rond de Bist. De zomerkermis loopt al vanaf 1 augustus. Op de jaarmarktdag zijn er de vertrouwde veetentoonstelling en feestmarkt, aangevuld met wielerwedstrijden en het Journey Event Wilrijk. Op het podium zorgen lokale bands en artiesten als Yves Segers, Wim Soutaar en Slongs voor de sfeer, met als afsluiter de 80s coverband Top Guns. Het traditionele vuurwerk om 10:30 sluit de feestdag af. Alle info staat op de website van Wilrijk. De verkeerspolitie van Antwerpen heeft een monowheel in beslag genomen tijdens een gerichte controle op elektrische vervoersmiddelen. Het eenwielige voertuig bleek veel te zwaar, 41 kilo, terwijl maximaal 25 kilo is toegelaten. Bovendien haalde het makkelijk een snelheid van 100 kilometer per uur. Volgens de politie brengt zo'n voertuig grote risico's mee voor de bestuurder en andere weggebruikers. De monowheel werd meteen in beslag genomen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
7: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
8: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: I want you to want me.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen

is eerst zonnig met wat hoge wolkensluiers, maar in de namiddag komen er stapelwolken opzetten en is er een kleine kans op onweer. Het is ongeveer 29 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er wordt niet meteen regen verwacht bij een graad of 28. Zaterdag is het overwegend zonnig en droog. Ook dan blijft het kwik onder de 30 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De verkeerspolitie van Antwerpen heeft een monowheel in beslag genomen tijdens een gerichte controle op elektrische vervoersmiddelen. Het eenwielige voertuig bleek veel te zwaar, 41 kilo, terwijl maximaal 25 kilo is toegelaten. Bovendien haalde het makkelijk een snelheid van 100 kilometer per uur. Volgens de politie brengt zo'n voertuig grote risico's mee voor de bestuurder en andere weggebruikers. De monowheel werd meteen in beslag genomen. De lokale politie van Antwerpen heeft 4 auto's in beslag genomen na gevaarlijk rijgedrag tijdens een trouwstoet in Deurne. De bestuurders veroorzaakten verkeershinder en klaksonneerden voortdurend. Ook hingen er verschillende passagiers uit de ramen en het dakraam van de rijdende wagens. Na meldingen van andere weggebruikers greep de politie in. Er werd meteen ook een onverzekerde auto getakeld. De bestuurder daarvan testte positief op cannabis en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. 1 iemand zonder een wettige verblijfsvergunning werd bestuurlijk gearresteerd. Op maandag 10 augustus staat Wilrijk opnieuw helemaal in het teken van de traditionele jaarmarkt. De feestelijkheden beginnen al een dag eerder, op zondag 9 augustus, met onder meer een kinderrommelmarkt, een oldtimer treffen, tentoonstellingen, muziek en animatie op en rond de Bist. De zomerkermis loopt al vanaf 1 augustus. Op de jaarmarktdag zijn er de vertrouwde veetentoonstelling en feestmarkt, aangevuld met wielerwedstrijden en het Dernie-event Wilrijk. Op het podium zorgen lokale bands en artiesten als Yves Segers, Wim Soutaar en Slongs voor de sfeer, met als afsluiter de 80s coverband Top Guns. Het traditionele vuurwerk om 10:30 sluit de feestdag af. Alle info staat op de website van Wilrijk.

Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.

Artiesten. West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Op 15 augustus viert Antwerpen weer Moederdag. En dat gaat traditioneel samen met de Rubensmarkt in het historisch centrum. Vanaf 9 uur 's morgens word je ondergedompeld in de sfeer van de 17e eeuw. Meer dan 200 marktkramers, gekleed in historische kledij, verkopen er allerlei producten. Van hapjes en drankjes tot bloemen, antiek en ambachtelijke spullen. Je waant je echt in de tijd van Rubens, terwijl je rondkuiert langs prachtig versierde kraampjes. De markt strekt zich uit over onder meer de Grote Markt, de Suikerui en de Kaaien en loopt door tot 9 uur 's avonds. Een unieke en sfeervolle traditie die elk jaar massa's bezoekers trekt. De hele zomer lang kan je terecht in de Zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Het is eerst zonnig met wat hoge wolkensluiers, maar in de namiddag komen er stapelwolken opzetten en is er een kleine kans op onweer. Het is ongeveer 29 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er wordt niet meteen regen verwacht bij een graad of 28. Zaterdag is het overwegend zonnig en droog. Ook dan blijft het kwik onder de 30 graden.

De verkeerspolitie van Antwerpen heeft een monowheel in beslag genomen tijdens een gerichte controle op elektrische vervoersmiddelen. Het eenwielige voertuig bleek veel te zwaar, 41 kilo, terwijl maximaal 25 kilo is toegelaten. Bovendien haalde het makkelijk een snelheid van 100 kilometer per uur. Volgens de politie brengt zo'n voertuig grote risico's mee voor de bestuurder en andere weggebruikers. De monowheel werd meteen in beslag genomen. Meerdere politieacties tegen drugshandel hebben in Antwerpen afgelopen weekend tot verschillende arrestaties geleid. In Wilrijk, Deurne en het stadscentrum werden zowel meerderjarige als minderjarige verdachten opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter of bij de jeugdrechter. Bij de onderzoeken namen speurders onder meer drugs, cashgeld en voertuigen in beslag. De opvallendste vondst was een voorraad van ruim 6,5 kilogram cocaïne, naast meer dan een kilogram cannabis, een vuurwapen en materiaal dat vermoedelijk werd gebruikt voor de verpakking van drugs. De lokale politie van Antwerpen heeft 4 auto's in beslag genomen na gevaarlijk rijgedrag tijdens een trouwstoet in Deurne. De bestuurders veroorzaakten verkeershinder en klaksoneerden voortdurend. Ook hingen er verschillende passagiers uit de ramen en het dakraam van de rijdende wagens. Na meldingen van andere weggebruikers greep de politie in. Er werd meteen ook een onverzekerde auto getakeld. De bestuurder daarvan testte positief op cannabis en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. 1 iemand zonder een wettige verblijfsvergunning werd bestuurlijk gearresteerd.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Tot en met 31 juli is Zomerpark Boekenborg de ontmoetingsplek in Merksem. Elke dag van de week staat er iets op het programma, behalve maandag. Dinsdag is er comedy, er is sport op woensdag, live muziek op donderdag en DJ-sets op vrijdag. In het weekend kan je genieten van speciaal bieren en ontspannen optredens. Met een sfeervol terras en activiteiten voor alle leeftijden is dit de ideale plek voor een zomerse avond dicht bij huis. Het Boekenborgpark in Merksem.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Allô Radio Express, allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.
1: Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En nergens

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Dimitri Van Toren begon zijn carrière in de groep The Headliners samen met Pierre Kartner, later Vader Abraham, en Jaap Goedel. Het trio werd in 1959 opgericht en bracht de single De Nozempjes uit. De groepsnaam veranderde later in de Lettersets. Al tijdens het bestaan van die groep begon Van Toren zijn eigen teksten en liedjes te schrijven. En toen de groep ophield te bestaan, ging de man solo verder om zo zijn eigen nummers ten gehoor te brengen. In 1966 kwam al zijn eerste LP uit. Het grote succes voor Van Toren in Nederland vond plaats in 1973 toen zijn nummer Hey Komaan werd opgepikt door de Nederlandse radio. Het nummer had hij 7 jaar eerder uitgebracht als de titelsong van zijn debuut-LP Hey Komaan. In die tijd was hij nog als etaleur aan het werk. Nederland was in 1966 echter nog niet klaar voor Dimitri. En 7 jaar later is het prijs, want Hey Komaan wordt zomaar eventjes een hit. Het liedje belandde op de 5e plaats in de top 40. Na deze hit volgde nog in hetzelfde jaar de opvolger, een lied voor kinderen die de 6e plek wist te bereiken. In totaal maakte Dimitri meer dan 20 LP's. De zanger en kleinkunstenaar overleed op 74-jarige leeftijd aan kanker in

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
8: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De British Invasion speelde zich af in de jaren 60. Verschillende Engelse bands maakten toen furoren in de Verenigde Staten in het kielzog van de Beatles. Zo ook Freddie and the Dreamers. Het was geen Mercy Beat Band zoals velen dachten, want de groep kwam uit Manchester en niet uit Liverpool. Toch hadden ze wat gemeenschappelijk, namelijk hun liedjeschrijver Mitch Murray, die ook hits schreef voor onder andere Jerry and the Pacemakers. Het was deze laatste die de grootste hit schreef voor Freddie and the Dreamers, namelijk I'm Telling You Now. Ze hadden geen meesterwerk zoals de Beatles, maar wel enkele grappige songs. Ze werden door de pers vaak uitgelachen en men bestempelde hun muziek als talentloze idiotie. Toch zullen Freddie en zijn Dreamers niet minder dan 7 langspeelplaten afleveren in Engeland. Hun grootste roem was hun unieke frontman Freddie Garrity en zijn excentrieke podiumkunsten. Gekleed in een strakke smoking en een dikke nerdbril voert hij gekke en robotachtige danspasjes uit op het podium. Freddie zwaaide met zijn elastieke armen en benen alsof hij een marionet aan touwtjes was. Dan weer maakte hij een sprongbeweging, maar midden in de lucht besloot hij van gedachten te veranderen, wat van hem een komisch karikatuur maakte. Over zijn présence schreven ze zelfs een liedje getiteld Do the Freddie, maar dat is voor een andere keer. Wij luisteren naar hun enige nummer 1 hit waarmee ze doorbraken in de Verenigde Staten. Dit zijn Freddie and the Dreamers met I'm Telling You Now.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
1: Tegel Outlet.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van de Stad.

0: artiesten. Westsound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Zacht weer vanavond en vannacht met opklaringen en wolken, maar het blijft droog. De minima duiken niet onder de 18 graden. Morgen en zaterdag zijn zachte en overwegend droge zomerdagen bij zo'n 27 à 28 graden. Ook zondag is het ideaal zomerweer met zon en af en toe een wolkje.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op maandag 10 augustus staat Wilrijk opnieuw helemaal in het teken van de traditionele jaarmarkt. De feestelijkheden beginnen al een dag eerder, op zondag 9 augustus, met onder meer een kinderrommelmarkt, een oldtimer treffen, tentoonstellingen, muziek en animatie op en rond de Bist. De zomerkermis loopt al vanaf 1 augustus. Op de jaarmarktdag zijn er de vertrouwde veetentoonstelling en feestmarkt, aangevuld met wielerwedstrijden en het Journey Event Wilrijk. Op het podium zorgen lokale bands en artiesten als Yves Segers, Wim Soutaar en Slongs voor de sfeer, met als afsluiter de 80s coverband Top Guns. Het traditionele vuurwerk om 10:30 sluit de feestdag af. Alle info staat op de website van Wilrijk. Meerdere politieacties tegen drugshandel hebben in Antwerpen afgelopen weekend tot verschillende arrestaties geleid. In Wilrijk, Deurne en het stadscentrum werden zowel meerderjarige als minderjarige verdachten opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter of bij de jeugdrechter. Bij de onderzoeken namen speurders onder meer drugs, cashgeld en voertuigen in beslag. De opvallendste vondst was een voorraad van ruim 6,5 kilogram cocaïne, naast meer dan een kilogram cannabis, een vuurwapen en materiaal dat vermoedelijk werd gebruikt voor de verpakking van drugs. De verkeerspolitie van Antwerpen heeft een monowheel in beslag genomen tijdens een gerichte controle op elektrische vervoersmiddelen. Het eenwielige voertuig bleek veel te zwaar, 41 kilo, terwijl maximaal 25 kilo is toegelaten. Bovendien haalde het makkelijk een snelheid van 100 kilometer per uur. Volgens de politie brengt zo'n voertuig grote risico's mee voor de bestuurder en andere weggebruikers. De monowheel werd meteen in beslag genomen.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
5: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
6: 50%!
5: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens

Van 10 tot en met 13 augustus staat Theater Centraal tijdens het nieuwe festival TIS in Antwerpen. Op een unieke locatie, namelijk het dak van de Antwerp Management School, geniet je van een mix van voorstellingen van jong talent en gevestigde namen. Met zicht op de skyline van de stad krijg je 4 dagen lang een gevarieerd en zomers theaterprogramma voorgeschoteld. TIS is een initiatief van Compagnie Marius, Skagen en De Studio. Ook deze zomer is de Zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De Zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in openlucht.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad, Expo.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
4: 50%!
3: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

Zacht weer vanavond en vannacht met opklaringen en wolken, maar het blijft droog. De minima duiken niet onder de 18 graden. Morgen en zaterdag zijn zachte en overwegend droge zomerdagen bij zo'n 27 à 28 graden. Ook zondag is het ideaal zomerweer met zon en af en toe een wolkje.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De verkeerspolitie van Antwerpen heeft een monowheel in beslag genomen tijdens een gerichte controle op elektrische vervoersmiddelen. Het eenwielige voertuig bleek veel te zwaar, 41 kilo, terwijl maximaal 25 kilo is toegelaten. Bovendien haalde het makkelijk een snelheid van 100 kilometer per uur. Volgens de politie brengt zo'n voertuig grote risico's mee voor de bestuurder en andere weggebruikers. De monowheel werd meteen in beslag genomen. Meerdere politieacties tegen drugshandel hebben in Antwerpen afgelopen weekend tot verschillende arrestaties geleid. In Wilrijk, Deurne en het stadscentrum werden zowel meerderjarige als minderjarige verdachten opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter of bij de jeugdrechter. Bij de onderzoeken namen speurders onder meer drugs, cashgeld en voertuigen in beslag. De opvallendste vondst was een voorraad van ruim 6,5 kilogram cocaïne, naast meer dan een kilogram cannabis, een vuurwapen en materiaal dat vermoedelijk werd gebruikt voor de verpakking van drugs. Op maandag 10 augustus staat Wilrijk opnieuw helemaal in het teken van de traditionele jaarmarkt. De feestelijkheden beginnen al een dag eerder, op zondag 9 augustus, met onder meer een kinderrommelmarkt, een oldtimer treffen, tentoonstellingen, muziek en animatie op en rond de Bist. De zomerkermis loopt al vanaf 1 augustus. Op de jaarmarktdag zijn er de vertrouwde veetentoonstelling en feestmarkt, aangevuld met wielerwedstrijden en het Journey Event Wilrijk. Op het podium zorgen lokale bands en artiesten als Yves Segers, Wim Soutaar en Slongs voor de sfeer, met als afsluiter de 80s coverband Top Guns. Het traditionele vuurwerk om 10:30 sluit de feestdag af. Alle info staat op de website van Wilrijk.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
7: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jaren van die dag.
8: Op de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Tegel Outlet.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.

Zacht weer vanavond en vannacht met opklaringen en wolken, maar het blijft droog. De minima duiken niet onder de 18 graden. Morgen en zaterdag zijn zachte en overwegend droge zomerdagen bij zo'n 27 à 28 graden. Ook zondag is het ideaal zomerweer met zon en af en toe een wolkje.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: Op de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
1: Tegeloutlet. Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen u op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website. BrickPlanet.be.

Zacht weer vanavond en vannacht met opklaringen en wolken, maar het blijft droog. De minima duiken niet onder de 18 graden. Morgen en zaterdag zijn zachte en overwegend droge zomerdagen bij zo'n 27 à 28 graden. Ook zondag is het ideaal zomerweer met zon en af en toe een wolkje.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Meerdere politieacties tegen drugshandel hebben in Antwerpen afgelopen weekend tot verschillende arrestaties geleid. In Wilrijk, Deurne en het stadscentrum werden zowel meerderjarige als minderjarige verdachten opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter of bij de jeugdrechter. Bij de onderzoeken namen speurders onder meer drugs, cashgeld en voertuigen in beslag. De opvallendste vondst was een voorraad van ruim 6,5 kilogram cocaïne, naast meer dan een kilogram cannabis, een vuurwapen en materiaal dat vermoedelijk werd gebruikt voor de verpakking van drugs. De verkeerspolitie van Antwerpen heeft een monowheel in beslag genomen tijdens een gerichte controle op elektrische vervoersmiddelen. Het eenwielige voertuig bleek veel te zwaar, 41 kilo, terwijl maximaal 25 kilo is toegelaten. Bovendien haalde het makkelijk een snelheid van 100 kilometer per uur. Volgens de politie brengt zo'n voertuig grote risico's mee voor de bestuurder en andere weggebruikers. De monowheel werd meteen in beslag genomen. De jongen van 18 die gisteren een sekswerker neerstak in de Vingerlingstraat in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor poging tot moord. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De vrouw van 50 zou 2 keer gestoken zijn en raakte zwaar gewond. Ze verkeerde een tijd lang in levensgevaar. De verdachte werd later die dag thuis opgepakt, verhoord en vervolgens door de onderzoeksrechter aangehouden. Maandag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap. Al jaren een vaste waarde in Antwerpen, Lambermont-Martre. Deze gezellige schildersmarkt brengt een stukje Parijs naar de stad, vlakbij het KMSKA. Kunstenaars uit heel Europa stellen er hun werk tentoon, van schilderijen en tekeningen tot fotografie en andere kunstvormen. Je wandelt er langs tientallen kraampjes en ontdekt telkens weer iets nieuws. De sfeer zit helemaal goed dankzij foodstands, optredens en animatie. Het is de perfecte plaats om inspiratie op te doen of gewoon te genieten van kunst in open lucht. Noteer deze data: 26 juli, 30 augustus en 21 september. Een ideale uitstap voor een zomerse dag in stad.

of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent, in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die ook dit uur te horen krijgt op

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Zacht weer vanavond en vannacht met opklaringen en wolken, maar het blijft droog. De minima duiken niet onder de 18 graden. Morgen en zaterdag zijn zachte en overwegend droge zomerdagen bij zo'n 27 à 28 graden. Ook zondag is het ideaal zomerweer met zon en af en toe een wolk.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De verkeerspolitie van Antwerpen heeft een monowheel in beslag genomen tijdens een gerichte controle op elektrische vervoersmiddelen. Het eenwielige voertuig bleek veel te zwaar, 41 kilo, terwijl maximaal 25 kilo is toegelaten. Bovendien haalde het makkelijk een snelheid van 100 kilometer per uur. Volgens de politie brengt zo'n voertuig grote risico's mee voor de bestuurder en andere weggebruikers. De monowheel werd meteen in beslag genomen. Op maandag 10 augustus staat Wilrijk opnieuw helemaal in het teken van de traditionele jaarmarkt. De feestelijkheden beginnen al een dag eerder, op zondag 9 augustus, met onder meer een kinderrommelmarkt, een oldtimer treffen, tentoonstellingen, muziek en animatie op en rond de Bist. De zomerkermis loopt al vanaf 1 augustus. Op de jaarmarktdag zijn er de vertrouwde veetentoonstelling en feestmarkt, aangevuld met wielerwedstrijden en het Durney-event Wilrijk. Op het podium zorgen lokale bands en artiesten als Yves Segers, Wim Soutaar en Slongs voor de sfeer, met als afsluiter de 80s coverband Top Guns. Het traditionele vuurwerk om 10:30 sluit de feestdag af. Alle info staat op de website van Wilrijk. De lokale politie van Antwerpen heeft 4 auto's in beslag genomen na gevaarlijk rijgedrag tijdens een trouwstoet in Deurne. De bestuurders veroorzaakten verkeershinder en klaksonneerden voortdurend. Ook hingen er verschillende passagiers uit de ramen en het dakraam van de rijdende wagens. Na meldingen van andere weggebruikers greep de politie in. Er werd meteen ook een onverzekerde auto getakeld. De bestuurder daarvan testte positief op cannabis en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. 1 iemand zonder een wettige verblijfsvergunning werd bestuurlijk gearresteerd.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Modern Love van David Bowie uit 1983 opende zijn album Let's Dance. Hij verscheen als derde single. Bowie werkte hierbij nou samen met Nile Rodgers, die het nummer typeerde als zeg maar een barrelhouse rocker met een strak jazzy blazersarrangement. Daarnaast is het gitaarwerk van de jonge Stevie Ray Vaughan essentieel voor de song van de plaat. Modern Love bevat invloeden uit rock, new wave en soul en volgt zo het centrale thema van Let's Dance. De spanning tussen mens, maatschappij en spiritualiteit. Bowie liet zich vocaal inspireren door zijn jeugdidool Little Richard. Modern Love verscheen terwijl Bowie zijn Serious Moonlight Tour uitvoerde. Het nummer fungeerde daar namelijk vaak als afsluiter. De videoclip bestaat dan bij gevolg ook uit livebeelden van het concert in Philadelphia. Een liveopname uit Montreal werd zelfs gebruikt als B-kant. In Amerika belandde het op nummer 14 in de Billboard Hot 100. Bij ons kwam het nummer uit 1983 niet hoger dan een nummer 3.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express, iedere zaterdag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutsebaan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalleke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.